Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

en zie met zo'n men tevreden. Kan het weer dat jij te lang moest staan en hoor dat ouwens zoals jij verloor. En niet

As iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af.

maar zal ik ooit kan vergeet die enkele keren dat moeder mij een kant geneem het

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word

is vol mensen onder meer. En achter al die tralies, schuil geluk, maar ook verdriet.

voor die tekens van die tijd. Het schei ons van ons buren en red ons van verwijt.

som mij aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Tot in lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. In die naam van Jesus.

Wanneer mijn liedstel raak, noem u mij geliefde kind. Heere, ek het u nou nodig, hier in mijn angst, mijn nood.

Wanneer ek deur waters gaan, wanneer die storm teen my kom, wanneer my hart moeg raak, dan is u daar. U is altyd daar. Wanneer ek deur waters

Als ik breek, als die tranen val, als ik niet meer die pad kan zien, dan draai u mij, dan hou u mij vast.

0: Wanneer ek deur waters gaan,
1: sal U my dra.
0: Sal U my lei.
1: Wanneer ek deur vuur moet stap,
0: sal U my hou.
1: Sal U my red.
0: U sê, moenie vrees nie.
1: U sê, ek is met jou.
0: U sê, ek het jou geroep.

als ons ons zondes belei. U is getrouw, o Heer, en rechtvaardig om te vergeven, en mijn hart weer te reinen.